Dit is een beetje yellow voor jou op die klein zaterdag op woensdag hier op The Morning Lock-In met Biggie Chill. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, heerlijke, heerlijke muziek nog vir jou op pad. Maak seker jy bly ingeskakel vir dit en jy jam uit op dit. Vanoggend, in die volgende uur, getting you up to date with some cultural events, something significant that I found made headlines, or just something fun. So stick around for that, that is coming up. Kom ons begin jou woensdag op a winner, kom ons begin jou woensdag op a 10 uit 10, if not, why not? This

0: Stay tuned
1: for a morning full of surprises
2: on the Morning Lock-In
1: at 90.6 FM.
3: Pezzo di moini, di sera, elke keer die zand wil zien, al wordt het weggeveerd. Is het niet mooi niet, net ons twee. Jij blij in mijn kop, als ik je lang al uit mijn sfeer. Ik heb alles, maar ik heb niks, ik heb alles.

0: De Steepy Songskillen met Martin van der Merwe, Shotgun, ook Joel Corey met Ray en David Guetta met Bed. Hier is 90.6 en Another Cup of Coffee, saam met my Isabel met trots geborgen dier te Willip. Net en is tyd om te kyk na die stemme vir ons Bring Back That Track op die lys, is Frank Sinatra, My Way, Paper Lace, The Night Chicago Died en Roy Orbison, Oh Pretty Woman. So die eerste stemme is in, ons begin met Linda Sins, sy gaan vanoggend vir nummer 3 en ja nie gaan goed, maar krag is nou weer af. Waar in precies in Van der Beltpark is jy nou weer, want ons krag het ook nou een bietjie aan die dipkant gegaan, maar nie te min, hopelijk kom het gauw weer aan. Dan het ons volgende stem, het sin van Cheryl voor number 3 this morning, thank you. Next up, Marijks gaan voor nummer 2 vanochtend, en een voorstel Kids in America van Kim Wilde, ek sit vir jou op, baie dankie. Koos Herbse stem is in vir nummer 3 vanochtend, mooi dag vir jou ook. Dan ons volgende stem is van Pietse kant af, dit is vir nummer 3, baie dankie. Aubrey, sy stem is in vir nummer 2, baie dankie vir jou. Gerda gaan vanochtend vir nummer 3, dankie. Ons het ook vir David of David, ek gaan nou vir jou die nummer stuur, hang net vir my so klein bietjie vast. Dan Elise, sy stem is in vir nummer 3 vanochtend, die ander 2 is wel net so mooi, geseende dag vir jou. Amanda, sy stem is in vir nummer 2, dan het ons Hendrik wat sê, dis moeilik, ek sal 2 en 3 kies. So, daar is ons eerste draadsitter vir die dag, en mag al, wel, dankie, geniet jou dag, mag het een goeie ene wees. Dan het ons van Magse kant af, een stem in vir nummer 3, bevang een klein saterdag en een voorstel Kim Kahn's Crazy in the Night, ek sit vir jou op, baie dankie. Dan sê Icy, happy small Saturday, nou goed dan, stem in vir nummer 3, geseende dag, wees veilig, sit op asblief Green Dolphin Shake and Stevens, ek smaak so vir jou, baie dankie. Daar is tyd oor, maar op die oomlik is dit Roy Orbison eerste, Paperlace tweede en Frank Sinatra derde, maar jy kan nog stem op 062-344-5545.
1: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Valo Aces is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre's Port Heater. Astron Energy Valo Aces. Fill up, fresh up, smile up, food for you, and fuel for your vehicle.
0: Astron Energy Corner, Andre Sportgieter en Barrage Road van der Belt Park, Wednesday deal. Get two classic fillet burgers and two small chips for R59.99 or two chicken burgers for R49.99.
2: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Van der Belt Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vol Drive, Silvieldale, Van der Belt Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
0: Your next big win could be just around the corner. Safari Your Fortune at Emerald gives you the chance to win the 2026 Car of the Year, a brand new Jator T2. Simply play your favorite slots or tables to earn entries into the exciting draws. Emerald, it's Orgo Sun Destination. Entertain, it's what we do. National Responsible Gambling Program, Problem Gambling Counseling Line, 0800-006-008.
3: Broadcasting worldwide, online 24.

Nou ja, daar zei je, dit was Charlie Puth geweest met Beat Yourself Up op hierdie, wat is het vandaag, woensdag? Ja, het is woensdagmiddag, nou ja, daar zei. Goedemiddag Valdroeg, lekker om samen jullie te keier op hierdie woensdag, hoop jullie het een wonderlijke, wonderlijke dag. So ver gehad, heerlijke muziek, baie dankie aan Daryl Grant, wat morgenmiddag weer samen met jullie sal keier tussen 12 en 3. Ja, so vir middagete tussen 12 en 3 op die lunchbox. Maar ja, kom ons loer gauw, kyk een bykie wat aangaan op hierdie program tot en met 4 uur toe in die eerste ronde van Overdrive. Ons het binnenkort het ons jou woensdag remix wat ons vir julle gaan speel. En dan het ons die weer wat op pad is net soos kyns voor 3:30 vanmiddag. Ons het dan weer die geluid wat julle moet identificeer, raai die geluid, guess the sound. And that is brought to you with the compliments of Wines 2000, Amateur Winders, that's on the way just after 3:30. We'll do it again at 22:10. As per usual, we'll go over to the answers and see exactly what it is that you said that sound is. Interesting one today, so we'll see how it goes, right? Maar nou ja, soos ek gesê, dit is nou tyd vir jou nostalgiese treffer en ons gaan dit 'n bietjie Afrikaans hou vandag. Hoekom dan nou nie? Dis Herman Holzhausen. Dis 'n sensasie remix van die liedjie Trans Karoo, net hierso op 90.6.

0: Ja, daar sê, dit was een van die lekker biscuitskit nommerkies gewees van vroeger jare, ne?
1: Ja.
0: There's like two brothers on the fourth floor and dreams will come alive. Die Afrikaanse nuus in sport is volgende aan die beurt, maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk wat enige probleme is op ons paaie.
2: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Nou goed dan, as daar enige probleme op die paaie is, ons het geen verslag gekry wat ons wys dat daar enige probleme ergens is in om die Vaaldriehoek. Natuurlik Johannesburg altyd vol probleme. Maar hierso in die Vaaldriehoek lyk alles of dit seepgat verloop op ons paaie. Asseblief as daar enige iets is waarvan ons moet weet, stuur dit vir ons deur op ons WhatsApp nommer op 062-344-5545.
2: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.

0: En dan zijn 90.6 FM Stereo, dus een decent obsession in Kies Me. Nou ja, dan zijn dus Overdrive moeilijk gemaakt door Gelmar, ons trotse borger van Overdrive. Op hierdie woensdagmiddag, ja, die tijd stap aan, is net so skyns voor 4:30. Onthou, jou Afrikaanse financiële nuus is op pad, so ook Afrikaanse nuus hoofdrekke. En dan net daarna is het weer tyd vir Ken Jy Musiek, waar ons weer bykie gaan kyk hoe vaar jylle met jylle musiekkennis. Maar voor ons bij dit alles uitkom, kom ons gaan kyk gauw eers een bykie wat aangaan natuurlijk met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of God.
0: Nou goed dan, kom ons kyk gauw een bykie wat aangaan met die weer. Nou ja, soos ek gesê het, vandag was een heel aangename dag gewees, 23. Dit was natuurlijk die maximum temperatuur gewees vandag. 22 is hoe die dinge lyk vanmorgen, is die maximum temperatuur. En natuurlijk, wat die reën aan betref, dit was op een tyd 50, dit is nou af na 10% toe, en morgen is het seker 0%. Maar daar sy, kom ons kyk maar wat gebeur. En ons aanbeweeg vrijdag, 19, jou maximum temperatuur, so ook komende saterdag, en dan komende sondag weer een heerlijke sonskyn dag met een maximum temperatuur van so 20 graden Celsius.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits!
7: Hoofnuus hier die eer. Verbruikersinflasie het in juni tot 5% gestyg. Andrea Johnson se getuienis voor die Matlanga-kommissie gaan tweede dag in en wysigings aan arbeidswetgewing kan in 2028 in werking tree. Goeiemiddag.
8: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Funderbale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
9: Suid-Afrika se jaarlikse inflasiekoers het in juni tot 5% gestyg, die hoogste vlak in 2 jaar, hoofsaaklik gedryf deur skerp oor brandstofpryse. Statistieke Suid-Afrika sê vervoerkoste het die grootste bydra tot inflasie gelewer, met brandstofpryse wat die afgelope jaar met meer as 34% gestyg het. Voedselinflasie het tot 1,6% gedaal, met stapelvoedsel soos rys en mieliemeel wat goedkoper geword het, terwyl vleisinflasie ook verlangsaam het. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê oor brandstofkoste het egter taxi, bus en e-huurmotor tariewe opgestoot, wat bygedra het tot breër lewenskoste druk. Suid-Afrika het 'n afname van 25% in varkpryse oor die afgelope 4 maande aangeteken. Die afname word toegeskryf aan 'n ooraanbod van varkvleis na maande van tekorte en invoere. Die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie sê die landskap het verander namate Suid-Afrika daarin geslaag het om Afrika varkpes te beperk. Die ontwikkeling beteken laer pryse vir verbruikers, maar laer winste vir varkboere. Die huidige pryse sal na verwagting vir die volgende paar maande stabiel bly. Oliepryse het tot 'n hoogste vlak hierdie maand gestyg. Die stygings volg op die eskalasie in vyandlikhede tussen die Verenigde State van Amerika, VSA en Iran. Oliepryse het gister tot meer as $91 per vat gestyg. Die VSA het sy aanvalle in Iran voortgesit, terwyl Iran Amerikaanse terreine in Bahrein, Kuwait en Jordanië geteiken het. Ten minste een tankskip is gister in die straat van Hormuz getref. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 0,20% op en staan op 109.196 punte en die top 40 staan op 101.026 punte in 0,25% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.01 teen die pond. Een bitcoin kos $66,026.40. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 1,08% en staan op $4,117.52 per fyn ons. Platinum staan op $1,645 per fyn ons, 0,92% toename en Brent ru olie het met 3,04% toegeneem en verhandel teen $94.35 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,74% op 52.225 punte. Die Hang Seng staan op 24.857 punte, 'n 1,08% afname en die Nikkei is 0,04% sterker en staan op 66.100.
3: Stop. Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefreniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefreniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new.
0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek, Know Your Music. And how this works, of course, I just give you a piece of a song. And today it's just going to be the intro. No lyrics, no nothing. It's just going to be the intro. And I want to see, it's actually very short. It's just a couple of seconds. I want to see how many of you are going to actually get this one today. Not, well, when I say it's not difficult, I mean, if you hear the start of it, I think that's a dead giveaway. But that's my opinion. You know, I mean, what do I know? I've got the answer right in front of me, right? Anyway, so what I'm going to do is I'm going to play this piece. You have a listen and you tell me what the name of the song is. Just the start. Have a listen. Here we go. And there we go. That's it. That's all I'm giving you today. Dis al wat ek vir jou gee is net daai stukkie, net daai inleiding van die liedjie. So wat is die naam van daai liedjie? Hoeveel van julle gaan dit reg kry vandag? Ek speel hom weer vir julle. Luister mooi. Hy klink so. And there we go. That's it. Daar stop ek om net daar. So wat is die naam van daai liedjie? As jy weet wie dit sing, stuur dit ook vir my deur. Ons kyk hoeveel van julle gaan dit reg kry vandag. Onthou die antwoorde 0623445545 ons WhatsApp nommer 0623445545.
4: Galmar, more than just improving your life, is the sponsor of Overdrive with Jimmy.

0: Karline Husselman, dit hou jou liriek vir vanavond, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Na die advertensie, so bykie Krizaan met Lollipop en Danny Smoke met naam weggooi. Dit vat jou so na 8 uur toe vir jou muziekflinkdink deel van die program.
1: Ons is voor een rapsie terug op de midweek bank.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
3: Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van

Jening met drome net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Ons is besig met musiek flink ding. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hom? 0623 44 5545.

0: Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse musiek. Ons ver van die huis af, Bartu, Slikkie Inspirasie en DJ Farku met Liefde in die nag.
1: Die middel van die week baanbrekers, elke woensdag aand tussen 7 en 9.

Irene Louise van Wyk, sal jy, wil jy, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aan tussen 7 en 9 saam met maar nou. Ons is bezig met musiek flink ding, wat is hierdie liedjie se naam, wie sing hierdie liedjie, luister mooi.

Is Fat Man met Dorp toe, die Afrikaans Voldaans remix, net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Nou is het tyd vir my om jou te groet. Chris Murray vat vir jou tot en met 12 uur toe met haar program, bly ingeskakel.